vannacht tot morgen vroeg. Oh la la la la, handen in de lucht, wij zingen met elkaar. Vannacht tot morgen vroeg. Oh la la la la, heel de zaal op hol, dit wordt een top avondzaar. Vannacht tot morgen vroeg. Oh la la la la, kom en dans met mij, vergeet nu elk gevaar.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: de bel nou, joh.
1: Nee, je. Ik laat mijn bier aan mijn klauwen vallen.
0: Nou, dat is lekker dan.
1: Kijk, die duift dan. Die schaat zo op je bladder.
0: Die duiven zullen die koekeroes wel weer zijn.
1: Schitterend.

0: Na alweer een sensationele partij met veel omstreden scheidsrechterlijke beslissingen, gaat Portugal naar de achtste finale op het WK voetbal. Het klopte Kroatië met 2-1, maar kreeg een lichte strafschop omgezet door Cristiano Ronaldo, terwijl de ref twee Kroatische goals afkeurde. Zelfs nog één in de allerlaatste minuut van blessuretijd. Portugal neemt het in de achtste finale op tegen Spanje, dat eerder op de avond probleemloos Oostenrijk over de knie legde. Het werd 3-0. Lofty Mostefa, de PS-schepen van huisvestiging in Anderlecht, heeft in het Brussels parlement geweigerd te antwoorden op vragen van de leden van de onderzoekscommissie. Hij zette zijn verdediging uiteen en beriep zich daarna op wat hij noemde zijn zwijgrecht wegens lopende onderzoeken. Uit onderzoek bleek onlangs dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente in hoge mate beïnvloedt. Mostefa ontkent dat. Zijn partij probeert nog steeds uit alle macht een grondig onderzoek te dwarsbomen. Er is een verdachte geïdentificeerd in het onderzoek naar de bomaanslag in het Vorstendom Monaco van afgelopen maandag. De dader liet bij de ingang van een gebouw een rugzak achter die even later ontplofte. Drie mensen raakten gewond, onder wie een gekende oligarch uit Oekraïne. Tegen de verdachte is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En in Frankrijk lijkt het net zich te sluiten rond zanger Patrick Bruel. Er zijn weer drie nieuwe klachten tegen hem ingediend wegens seksueel misbruik. Het gaat onder andere om een beschuldiging van verkrachting tijdens een pokertoernooi in 2014 en één tijdens een tennistoernooi US Open, waar Bruel te gast was en waar hij een minderjarige zou hebben aangerand. De zanger ontkent nog steeds alle aantijgingen. In juni is hij in verdenking gesteld in vier dossiers, onder andere een mogelijke verkrachting in Brussel. Daarop annuleerde hij zijn concerttournee. Patrick Bruel is 67 en bij ons vooral bekend van de hit Cassé la Voix. In de eerste uren is er kans op wat ochtendgrijs, mogelijk zelfs met een mistbank, maar daarna neemt de zon het voortouw. Maximaal tot 25 graden. Ook morgen zonnig en dan weer tot 27 graden warm.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: The next train will be leaving from platform 1.
1: U luistert naar West Express met Mike West.

Cat Stevens, een morning as broken. Van de gelegenheid gebruik maken. Rise to the occasion. Climbing Fisher, 1988.

Een van Duitslands populairste zangers staat al jaren te wachten op de terugkomst van zijn zoon. Dan heb ik het over Freddie Quinn. Jongen, kom bald wieder.

Zo dadelijk ben je terug met de nummer uit 73 van Elton John, de Crocodile Rock. Eerst nog Roger Whittaker. The Last Farewell.

luisteren. Elton John en de Crocodile Rock. In 1988, ze kwamen uit München en noemden zich natuurlijk Münchener Freiheit.

afkomstig van de Marques en Last Night. ...1979. In de West Express, The Specials, Gangsters.

Al Capone, guys, don't argue. De Spasjes op 19. En nog wat, je weet wel. Zo dadelijk ben je terug. Wayne Fontana en de Mindbenders uit 65 met The Game of Love. Eerst nog Fleetwood Mac. Ze zijn ook overal. Every

Wayne Fontana en de Mindbenders en The Game of Love. 1972, de Nederlandse groep Golden Earrings scoort met Buddy Joe.

Dus ook bij statig nog eens mee te kunnen zingen met gauwouwe Connie Francis. And everybody, somebody's fool. Ik laat je. Bedankt voor het luisteren. In gezelschap van Mireille Mathieu. Acropolis adieu. Tot de volgende.

0: na alweer een sensationele partij met veel omstreden scheidsrechterlijke beslissingen, gaat Portugal naar de achtste finale op het WK voetbal. Het klopte Kroatië met 2-1, maar kreeg een lichte strafschop omgezet door Cristiano Ronaldo, terwijl de ref twee Kroatische goals afkeurde. Zelfs nog één in de allerlaatste minuut van blessuretijd. Portugal neemt het in de achtste finale op tegen Spanje, dat eerder op de avond probleemloos Oostenrijk over de knie legde. Het werd 3-0. Lofti Mostefa, de PS-schepen van huisvestiging in Anderlecht, heeft in het Brussels parlement geweigerd te antwoorden op vragen van de leden van de onderzoekscommissie. Hij zette zijn verdediging uiteen en beriep zich daarna op wat hij noemde zijn zwijgrecht wegens lopende onderzoeken. Uit onderzoek bleek onlangs dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente in hoge mate beïnvloedt. Mostefa ontkent dat. Zijn partij probeert nog steeds uit alle macht een grondig onderzoek te dwarsbomen. Er is een verdachte geïdentificeerd in het onderzoek naar de bomaanslag in het Vorstendom Monaco van afgelopen maandag. De dader liet bij de ingang van een gebouw een rugzak achter die even later ontplofte. Drie mensen raakten gewond, onder wie een gekende oligarch uit Oekraïne. Tegen de verdachte is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En in Frankrijk lijkt het net zich te sluiten rond zanger Patrick Bruel. Er zijn weer drie nieuwe klachten tegen hem ingediend wegens seksueel misbruik. Het gaat onder andere om een beschuldiging van verkrachting tijdens een pokertoernooi in 2014 en één tijdens een tennistoernooi US Open, waar Bruel te gast was en waar hij een minderjarige zou hebben aangerand. De zanger ontkent nog steeds alle aantijgingen. In juni is hij in verdenking gesteld in vier dossiers, onder andere een mogelijke verkrachting in Brussel. Daarop annuleerde hij zijn concerttournee. Patrick Bruel is 67 en bij ons vooral bekend van de hit Cassé la Voix. In de eerste uren is er kans op wat ochtendgrijs, mogelijk zelfs met een mistbank, maar daarna neemt de zon het voortouw. Maximaal tot 25 graden. Ook morgen zonnig en dan weer tot 27 graden warm.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met drie kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Twee jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon.

0: of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
1: Radio Memories.

doen voor Cliff Richard. Zo kun je het voor goed doen, zeg. Congratulations. Zo dadelijk Aurélie met haar vuurtoren. En ook de Bellamy Brothers. Die maken hun opwachting. In de ochtendshow op deze vrijdag. We gaan richting het weekend.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

voorgebrengt. Woman, woman. Hier in de ochtendshow. Straks nog eens ons discobal opzetten. En de nieuwe Udo. Die komt ook langs met Yamina. Maar eerst de Bellamy Brothers. Please.

T-Rex, moet ik zeggen. Fateless. The New Religion. En ze komt naar Tomorrowland. Dat belooft veel goed. Straks nog eens een diepe duik met Helen Shapiro in ons verleden. Het

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Maar nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Radio Memory.
0: Goedemorgen.

0: de nieuwe met Ed Sheeran, I Repeat It. Tijd om het moment van Raymond van het Groene Woud van dit eerste uur op uw los te laten. En dit is een van zijn klassiekers. Tot zo.
1: Beminde geloof.

0: Maar ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende

0: na alweer een sensationele partij met veel omstreden scheidsrechterlijke beslissingen, gaat Portugal naar de achtste finale op het WK voetbal. Het klopte Kroatië met 2-1, maar kreeg een lichte strafschop omgezet door Cristiano Ronaldo, terwijl de ref twee Kroatische goals afkeurde. Zelfs nog één in de allerlaatste minuut van blessuretijd. Portugal neemt het in de achtste finale op tegen Spanje, dat eerder op de avond probleemloos Oostenrijk over de knie legde. Het werd 3-0. Loftimo Stefa, de PS-schepen van huisvestiging in Anderlecht, heeft in het Brussels parlement geweigerd te antwoorden op vragen van de leden van de onderzoekscommissie. Hij zette zijn verdediging uiteen en beriep zich daarna op wat hij noemde zijn zwijgrecht wegens lopende onderzoeken. Uit onderzoek bleek onlangs dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente in hoge mate beïnvloedt. Mostefa ontkent dat. Zijn partij probeert nog steeds uit alle macht een grondig onderzoek te dwarsbomen. Er is een verdachte geïdentificeerd in het onderzoek naar de bomaanslag in het Vorstendom Monaco van afgelopen maandag. De dader liet bij de ingang van een gebouw een rugzak achter die even later ontplofte. Drie mensen raakten gewond, onder wie een gekende oligarch uit Oekraïne. Tegen de verdachte is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En in Frankrijk lijkt het net zich te sluiten rond zanger Patrick Bruel. Er zijn weer drie nieuwe klachten tegen hem ingediend wegens seksueel misbruik. Het gaat onder andere om een beschuldiging van verkrachting tijdens een pokertoernooi in 2014 en één tijdens een tennistoernooi US Open, waar Bruel te gast was en waar hij een minderjarige zou hebben aangerand. De zanger ontkent nog steeds alle aantijgingen. In juni is hij in verdenking gesteld in vier dossiers, onder andere een mogelijke verkrachting in Brussel. Daarop annuleerde hij zijn concerttournee. Patrick Bruel is 67 en bij ons vooral bekend van de hit Cassez la Voix. In de eerste uren is er kans op wat ochtendgrijs, mogelijk zelfs met een mistbank, maar daarna neemt de zon het voortouw. Maximaal tot 25 graden. Ook morgen zonnig en dan weer tot 27 graden warm.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met drie kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Iedereen weet het.
6: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Het nieuws kwam ons tegemoet dat een van de leden van de Village People was overleden. Dan konden we het niet laten om die macho man er nog eens bij te halen in de ochtendshow. Goedemorgen. 7

Maar daar vertel ik je meer over volgende week. Ja, spannend. Beetje spannend houden. Dat doen we graag. Straks weer die zomers die eraan.

is. Die als een zak vol goesting op aarde is geworpen. Als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

met John Lennon. Het mooie Imagine op deze vrijdagochtend. Met straks Penny McLean en de Lady Bomb. Maar eerst Charles en Eddie en

0: attentie, hier geldt een snoesverbod. Kom dat bed uit en start die nieuwe dag.
1: Erik de Valk.
0: De Ochtendshow.
2: Hey, I'm glad you came in here tonight. I'm so itching to dance, I can't stand it. And I was counting on dancing with you.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goedemorgen.

gezegd heb op vrijdag, dan kunnen we er een lekkere beat bij plaatsen. Bizarre Hank met de stem van Angie Brown. I'm gonna get you. Straks heb ik nog eens Nathaniel Ratliff en de Ninth Sweet klaarstaan. I need never get old. Al nog mooie herinneringen boven. Maar eerst nog eens de Pointer Sisters hier bij Memory.

is het laatste moment met Raymond van het Groene Woud. Daarvoor kozen we Vlaanderen boven. Maak er het fijn weekend van. En graag tot maandag aanstaande voor een nieuwe ochtendshow.

0: De regie der gebouwen van de federale overheid start een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel. Die is mogelijk het gevolg van het grote Amerikaanse verjaardagsfeest van vorige week zondag. Er zou schade zijn aan het dak en de kroonlijsten van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis en aan een standbeeld. Dezelfde nacht trok ook een zwaar onweer over Brussel. Ook dat kan de schade veroorzaakt hebben. Binnenkort moet daar meer duidelijkheid over zijn. Op deze eerste vrijdag van de zomervakantie is de grote vakantieuittocht begonnen. Het is daardoor extra druk op Brussels Airport. Daar verwelkomen ze vandaag 82.000 vertrekkende en terugkerende passagiers. De luchthaven vraagt om ruim op voorhand aanwezig te zijn en vooraf de regels rond handbagage door te nemen. In Venezuela blijft de tol van de zware aardbevingen van vorige week oplopen. Er zijn nu al bijna 2600 doden geteld. Ruim 50.000 mensen blijven vermist. Hulpverleners zoeken intussen nog altijd naar mogelijke overlevenden. Gisteren haalden ze nog een man van 43 levend van onder het puin. De Verenigde Naties waarschuwen intussen voor de uitbraak van ziekte in het getroffen gebied. Oekraïne heeft een stroomcentrale aangevallen in de Russische stad Belgorod. Een vrouw kwam daarbij om het leven. Grote delen van de stad zitten zonder elektriciteit en gas. Er zijn ook problemen gemeld met mobiele telefoonnetwerken en internetverbindingen. Eerder kostten Russische aanvallen op verschillende steden in Oekraïne aan zeker 2 mensen het leven. 9 anderen raakten gewond. En gisteren vielen zeker 25 doden en 85 gewonden bij een grootschalige aanval op Kiev. Het lichaam van de Iraanse hoogste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Mosalla-moskee in Teheran. Daar wordt hij een van de komende dagen begraven. De Iraanse leider kwam eind februari om het leven bij Israëlisch-Amerikaanse bombardementen in Iran. Normaal zou zijn uitvaart in maart plaatsvinden, maar door de oorlog werd dit uitgesteld. Maandag zal aan de moskee ook een rouwstoet passeren. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Het klopte vanmorgen Algerije met 2-0. Eerder plaatsten Portugal en Spanje zich ook al. We krijgen een zonnige en warme dag. De temperatuur kan oplopen tot 25 graden. Morgen doen we dat nog eens over en halen we nog enkele graden meer.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
5: Radio Memory's hitschijf.

0: begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Yeah.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.

Ja, het was mijn nachtje dansen op die reggae beat. Welkom, we hebben de deur weer opengedraaid van onze ochtendkroeg hier op deze vrijdag. Het is die allerlaatste werkdag van deze week, of misschien ook verlofdag, of het is al sinds de laatste weekdag. En Leopold 3, die mocht niet ontbreken vandaag. Ook deze Crowded House mocht niet ontbreken. Don't dream, it's over. So

Akon en Angel, twee keer A. Ah, dus ja, het moet zo wat iets zijn voor deze vrijdag. En wat dacht je van Jo Valli? Hij is aan het genieten. Dat kan ik geloven.

Ja, die grote hit van Culture Beat, Do You Really Want To Hurt Me? Nee, boy George, ik ga je geen pijn doen. Maar dit is een leuke van de Gerard Cooks. En het is een beetje voorbarig, maar het is toch niet voorbij. Maar hij zegt toch, het is weer voorbij, die mooie zomer.

De verloren tijden met deze van Ant Miller en From a Jack to a King. Ja, het kan allemaal gebeuren, maar deze is ook een hele prachtige. Ik heb het over hem. Nova Star and Because.

Zo'n beperkt lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Ja, we gingen zo'n beetje aan de lijn werken met Olivia Newton-John. En die Physical was trouwens een hele leuke videoclip bij. En voor die tijd, toch de jaren 80. En wat dacht je nog van deze chicane? Gaan we een beetje rustig gaan aandoen hier op deze vrijdag. En dat met die Saltwater.

Ondertussen hebben ze al flink de baard in de keel. Deze jongens van Sing destijds met laat me vrij. Dat gaan we toch doen. We gaan ze een beetje vrijheid laten. Maar nu tijd voor Bibi Rexha en Fiddlers met The New Religion.

Even terug naar het begin 2000 met deze Christina Aguilera. The Genie in a Bottle. Drie keer verheven en hij komt eruit en mag je wensen gaan doen. Maar let op, niet te veel mensen doen of ja, ze komen niet uit. En wat dacht je nog van deze Deacon Blue? The real gun kind.

0: Ziezo, dit was het weer voor deze vrijdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Nou, volgende week is de nieuwe reeks hier op jouw favoriete radio. En ik zou zeggen nog veel luisteren bij de volgende collega's.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij kreeg nog die van Bob Dylan en de Wigwam. Tot volgende week.

0: De regie der gebouwen van de federale overheid start een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel. Die is mogelijk het gevolg van het grote Amerikaanse verjaardagsfeest van vorige week zondag. Er zou schade zijn aan het dak en de kroonlijsten van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis en aan een standbeeld. Dezelfde nacht trok ook een zwaar onweer over Brussel. Ook dat kan de schade veroorzaakt hebben. Binnenkort moet daar meer duidelijkheid over zijn. Op deze eerste vrijdag van de zomervakantie is de grote vakantieuittocht begonnen. Het is daardoor extra druk op Brussels Airport. Daar verwelkomen ze vandaag 82.000 vertrekkende en terugkerende passagiers. De luchthaven vraagt om ruim op voorhand aanwezig te zijn en vooraf de regels rond handbagage door te nemen. In Venezuela blijft de tol van de zware aardbevingen van vorige week oplopen. Er zijn nu al bijna 2600 doden geteld. Ruim 50.000 mensen blijven vermist. Hulpverleners zoeken intussen nog altijd naar mogelijke overlevenden. Gisteren haalden ze nog een man van 43 levend van onder het puin. De Verenigde Naties waarschuwen intussen voor de uitbraak van ziekte in het getroffen gebied. Oekraïne heeft een stroomcentrale aangevallen in de Russische stad Belgorod. Een vrouw kwam daarbij om het leven. Grote delen van de stad zitten zonder elektriciteit en gas. Er zijn ook problemen gemeld met mobiele telefoonnetwerken en internetverbindingen. Eerder kostten Russische aanvallen op verschillende steden in Oekraïne aan zeker 2 mensen het leven. 9 anderen raakten gewond. En gisteren vielen zeker 25 doden en 85 gewonden bij een grootschalige aanval op Kiev. Het lichaam van de Iraanse hoogste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Mosalla-moskee in Teheran. Daar wordt hij een van de komende dagen begraven. De Iraanse leider kwam eind februari om het leven bij Israëlisch-Amerikaanse bombardementen in Iran. Normaal zou zijn uitvaart in maart plaatsvinden, maar door de oorlog werd dit uitgesteld. Maandag zal aan de moskee ook een rouwstoet passeren. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Het klopte vanmorgen Algerije met 2-0. Eerder plaatsten Portugal en Spanje zich ook al. We krijgen een zonnige en warme dag. De temperatuur kan oplopen tot 25 graden. Morgen doen we dat nog eens over en halen we nog enkele graden meer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
4: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
6: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
4: Larissa en Sammy Moore.
7: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wereld, ik kies voor mij.
4: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
5: 2 jaar Radio Memory.
4: Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.

0: stelletje van die stoere bieken. Zeelui, zeelui. Al zoek naar de lekkere meiden. Girls, girls, girls, girls.
1: Dit is de Middle of the Road Show.

gouden winter van 1975, vrienden. Ja, die volgde op een hele hete zomer. Zo! En het was ook nog een troddelschijf. Op Hilversum 3 toen. ILO, Electric Light Orchestra, lieve woman. Lekker. Ja, nee, goed, ook vandaag heb ik de plezier natuurlijk. Vier heren achter de knoppen. Michael, welkom. Pim, ah, gaat lekker, joh. En Tom. En Arnold. Hou alle vier de nul de B in de gaten.

in mijn glazen bol die in de replaystand staat op dit ogenblik. Zie ik dat het 1978 moet zijn geweest. En het was er een hoor. Maar dan kan je. Zelfs in de top 100 van 1978 stond de plaat hoog. Johnny Mathis en Denise Williams. Zometeen. Een fijne achter de keukengordijnen. Allereerst.

0: vrienden en vriendinnen, gaat het nog een beetje? Ja, riempjes, die zitten nog allemaal goed. Lekker stevig, lekker strak. Mooi hoor.
1: Veilig voor achter de keukengordijn.
0: Ja, stel je voor. Strand. Een strandwandeling. Lekker het water in. Lekker in de modder.

geef mij maar een miele. Kleine wasjes, grote wasjes, alles in een wasmachine, jongen, weet je wel. Nou, was dat niet heerlijk? Het was Travassie, het goede oude jaren. Dit is de Middle of the Road Show. Met een hele hete zomer.

Want vandaag was al 34 graden. In de schaduw. 34 graden. Ja. Dan ben je wel op vakantie toe, toch? Ben je aan vakantie toe? A long hot summer, Galaxy Lane. Terug in de middle of the road show. Met ook, ach, zo'n lief, lekker nummer uit 1974. Sweet Sensation and Sad Sweet Dreamer. Dit zijn de hits van toen. Dit is de middle of the road show.

0: vrachtwagen zijn dat, lieve vrienden. Ma Bellamy.
1: Hey Hansje, kusje achter je oren.
0: Nog niet, alweer. Cleverpool in de middel van de roadshow. Vind je het toch fijn dat jullie nog zijn blijven aanhaken? Ja, dat zijn de hits van toen. Voltooid en verleden tijd. Via lange palen en digitale kanalen. Deze kwam ik in mijn platenbak tegen. Kijk nog, het was 1986.

0: de moon. En lig je met je rug op het zand van het strand. Ja. Nee, voor de knecht geen bongo. En ook geen bingo. Nee. S'avonds gewoon heel af en toe een lekker glaasje. Een lekker glaasje, nou vul zelf maar in. En ga je niet allemaal geheimen verklappen?
1: Nou, ik mag het zeggen. Ik heb er verstand van.
0: Hey, Dolf, jij toevallig weer.

Weet je wat het is? Ik wil wel naar Zandvoort aan de zee, maar ik ben zo bang als ik daar eenmaal aan ben gekomen, dat er zo'n mierenhoop is, weet je wel. Heb ik nog wel een plekje of kan ik toch beter de volgende keer s'morgens gelijk om 6:00 vertrekken? Toch? Ja. We hebben veel te weinig strand in Nederland, vind ik. Hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee? Waarom klinkt het vandaag zo zomers op de radio? Heb jij enig idee? Nee? Oh, ik wel, hè? Nou, vooruit. Wine Paris. Over zomerhits gesproken. Dolce Vita.

temperaturen en natuurlijk zonnige muziek. Ryan Paris hoor je met Dolce Vita. Een van de lasten in de show voor wat betreft vandaag de Middle of the Road Show. Te beluisteren van Ohio tot in de kop van Friesland. Jazeker. Met de voeten in de Waddenzee. Wierum, och, is ook zo'n leuk plaatsje. Hey, maak er nog een leuke voorzetting.

0: De regie der gebouwen van de federale overheid start een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel. Die is mogelijk het gevolg van het grote Amerikaanse verjaardagsfeest van vorige week zondag. Er zou schade zijn aan het dak en de kroonlijsten van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis en aan een standbeeld. Dezelfde nacht trok ook een zwaar onweer over Brussel. Ook dat kan de schade veroorzaakt hebben. Binnenkort moet daar meer duidelijkheid over zijn. Op deze eerste vrijdag van de zomervakantie is de grote vakantieuittocht begonnen. Het is daardoor extra druk op Brussels Airport. Daar verwelkomen ze vandaag 82.000 vertrekkende en terugkerende passagiers. De luchthaven vraagt om ruim op voorhand aanwezig te zijn en vooraf de regels rond handbagage door te nemen. In Venezuela blijft de tol van de zware aardbevingen van vorige week oplopen. Er zijn nu al bijna 2600 doden geteld. Ruim 50.000 mensen blijven vermist. Hulpverleners zoeken intussen nog altijd naar mogelijke overlevenden. Gisteren haalden ze nog een man van 43 levend van onder het puin. De Verenigde Naties waarschuwen intussen voor de uitbraak van ziekte in het getroffen gebied. Oekraïne heeft een stroomcentrale aangevallen in de Russische stad Belgorod. Een vrouw kwam daarbij om het leven. Grote delen van de stad zitten zonder elektriciteit en gas. Er zijn ook problemen gemeld met mobiele telefoonnetwerken en internetverbindingen. Eerder kostten Russische aanvallen op verschillende steden in Oekraïne aan zeker 2 mensen het leven. 9 anderen raakten gewond. En gisteren vielen zeker 25 doden en 85 gewonden bij een grootschalige aanval op Kiev. Het lichaam van de Iraanse hoogste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Mosalla-moskee in Teheran. Daar wordt hij een van de komende dagen begraven. De Iraanse leider kwam eind februari om het leven bij Israëlisch-Amerikaanse bombardementen in Iran. Normaal zou zijn uitvaart in maart plaatsvinden, maar door de oorlog werd dit uitgesteld. Maandag zal aan de moskee ook een rouwstoet passeren. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Het klopte vanmorgen Algerije met 2-0. Eerder plaatsten Portugal en Spanje zich ook al. We krijgen een zonnige en warme dag. De temperatuur kan oplopen tot 25 graden. Morgen doen we dat nog eens over en halen we nog enkele graden meer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Iedereen weet het.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
0: En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
6: Radio Memory.

0: Hele mooie single was deze van Tavares. Don't take away the music. Vrijdag 3 juli, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Ik neem je mee tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Met nu Marco Borsato. En rood.
1: Het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

vee van bloed en oorlog om ons heen, werken daarop.

als we nu geen mooie platen draaien, dan zou ik het echt niet weten wat we hier komen doen. Hier bij Radio Memory vanuit Pajottengem Galmaarden. We draaiden Bryan Adams, Everything I do it for you. En dat is er nog eentje net voor reclame, hè? Paul Anka, Dance a Little Girl.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory app.
6: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
7: Radio Memory.
8: Goedemorgen.

die van Koen Wouters. We draaien de Clouseau en Louise. Een dansreetje van de Simple Minds, hè? Promise You a Miracle.

was er eentje uit de hitparade van 1968. Met deze plaat zullen we Jean van der Straat en Herman daar in Wachtebeke wel tevreden maken. We draaien de Engelbert Humperding en mijn Wie dat laaf. We gaan stil aan richting reclame. Gaan we doen met Eurythmics, The Miracle of Love. En dan nog eentje van de Venga Boys. We like to the party. Goedemorgen allemaal. Jullie zijn massaal aan het luisteren naar Radio Memory. Zowel thuis in de huiskamer op het werken van je zaak. Het doet er niet toe, hè. Radio Memory moet je met je meenemen, ook tijdens de vakantie.

worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 96.

0: hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

Goedendag, O Karel. Het superweekend staat weer voor de deur op deze vrijdag 3 juli. We gaan richting 12 uur. Gaan we doen met de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley en Kiss Me Quick. Graag tot na 12 uur.

0: De Arizona-regering heeft de burger aan zijn lot overgelaten tijdens de hittegolf. Dat schrijft PS-voorzitter Paul Mayet op X als reactie op de cijfers van oversterfte in die periode. Volgens Mayet nam de federale overheid geen enkele maatregel. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke ontkent dat en verdedigt de aanpak van de hittegolf. De samenleving heeft zelf ook een verantwoordelijkheid, onder andere om extra te zorgen voor kwetsbaren en ouderen, zegt hij. Hij erkent wel dat noodnummer 112 op de piek van de hitte niet goed functioneerde, maar noemt dat de verantwoordelijkheid van Binnenlandse Zaken. Het parket van Leuven voert een onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik door een voetbaltrainer uit Landen. De man van 39 zou 8 jaar geleden een jonge speler verkracht hebben die toen 8 jaar oud was. De jongen zou toen een geslachtsziekte hebben opgelopen. Zijn moeder stapte pas onlangs naar het gerecht. De man ontkent alle beschuldigingen, maar is door Voetbal Vlaanderen voorlopig al op non-actief gezet. En de jeugdclub die hij oprichtte is opgedoekt. In Rotterdam is vanmorgen vroeg een man doodgeschoten. Hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later overleden. Mogelijk heeft de schietpartij een link met het lokale misdaadmilieu. De nacht voordien was er in dezelfde buurt een gelijkaardig incident. Toen is maar 1 schot gelost en viel er 1 gewonde. De politie heeft in de loop van de ochtend 7 verdachten opgepakt voor mogelijke betrokkenheid. Visit Brussels, het toerismeagentschap van de hoofdstad, heeft sinds 2023 minstens €250.000 betaald aan influencers en bloggers om Brussel te promoten. Dat blijft uit cijfers opgevraagd door Vlaams Belang. De partij vindt dat bedrag buitensporig gezien de budgettaire put van de Brusselse regering. Ze vroeg detailkosten op, maar kreeg die niet. Vast staat dat soms meer dan €10.000 is betaald voor 1 video. Visit Brussels noemt de praktijken heel gebruikelijk en bovendien efficiënt. En misschien wist u niet eens meer dat hij nog renner was, maar de Brit Chris Froome hangt vandaag officieel de fiets aan de haak. De viervoudige toerwinnaar gaat zaterdag in de Ronde van Frankrijk aan de slag als ambassadeur voor een sponsor. Froome won naast 4 tours ook 2 keer de Vuelta en 1 keer de Giro. Froome is 41. Rustig zomerweer vandaag. Droog, af en toe wat wolkjes, maar vooral zon. Maxima van 20 tot 25 graden.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
2: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
3: Tony van Beveren.

We draaien de Archies. Sugar, sugar. Vrijdag 3 juli, iets over 12 uur geworden. Neem je nog mee tot 1 uur tot aan Bart Mutaar met zijn programma hier bij Radio Memory. En tot die tijd gaan we het gezellig maken met nu Francesco Napoli. En we draaien Baya Baya.

Je zou er bijna stil van worden van zulke platen. Phil Collins, een groovy kind of love. We blijven maar op romantische toeren en ook eveneens terug in de tijd. Maar we gaan ook stilles aan. Reclame zie ik hier in de studio en ook op mijn playlist voor vandaag, deze vrijdag 3 juli. Gaan we doen met Alan Foley, We Belong to the Night. En dan draaien we nog een meneer uit het Gentse, Walter de Bruck. En in mijn strotje zijn het allemaal kommeren. Ja, het zou wel kunnen. Dat zit er overal wel een beetje. Hey, goedemiddag allemaal.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar.
2: En dat wordt gevierd.
1: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: Goedemiddag. Hello.

De beste muziekjaars enkel hier bij ons bij Radio Memory. 7 dagen op 7, 24 op 24 uur. We draaien de Roxette en Joe Ride. En dat is in de richting van Hieke en Nancy daarin over Boularen. Want dat zijn grote fans van Rob de Nijs. Hè? We draaien Rob de Nijs, hou me vast voor ik val. Kortom, draaien ze voor iedereen die zit te luisteren naar Radio Memory. Als ook voor Patje en Jessica daar aan de zijkant van het Nijgenbos in Nienhoven.

We draaien de Shakira, Waka Waka, onze Belgische ploeg. België heeft gisteren weer heel goed gespeeld tegen Senegal. Met 3-2 gewonnen. Het is een hele goede ploeg. We gaan weer verder in de volgende ronde. Moet kunnen. Dansrijdje van Suzy Quattro. If you can't give me love.

worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Geraardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Geraardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.
4: Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say,
5: the great rock singer Elvis Presley, also known as the King, just died in a hospital in Memphis, Tennessee, USA.

Heel diep terug in de tijd, Danny Mirror, I Remember Elvis Presley. Ons programma aan tafel met Tony van Bever op deze vrijdag loopt stilaan ten einde, maar ook onze volgende collega is hier al toegekomen, onze collega Bart Motaar, voor zijn programma voor te stellen. Dat is er eentje in de richting van onze collega Hilde. We draaien Sammy Moore en Kom. MUZIEK

0: De Arizona-regering heeft de burger aan zijn lot overgelaten tijdens de hittegolf. Dat schrijft PS-voorzitter Paul Magnette op X als reactie op de cijfers van oversterfte in die periode. Volgens Magnette nam de federale overheid geen enkele maatregel. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke ontkent dat en verdedigt de aanpak van de hittegolf. De samenleving heeft zelf ook een verantwoordelijkheid, onder andere om extra te zorgen voor kwetsbaren en ouderen, zegt hij. Hij erkent wel dat noodnummer 112 op de piek van de hitte niet goed functioneerde, maar noemt dat de verantwoordelijkheid van Binnenlandse Zaken. Het parket van Leuven voert een onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik door een voetbaltrainer uit Landen. De man van 39 zou 8 jaar geleden een jonge speler verkracht hebben die toen 8 jaar oud was. De jongen zou toen een geslachtsziekte hebben opgelopen. Zijn moeder stapte pas onlangs naar het gerecht. De man ontkent alle beschuldigingen, maar is door Voetbal Vlaanderen voorlopig al op non-actief gezet. En de jeugdclub die hij oprichtte is opgedoekt. In Rotterdam is vanmorgen vroeg een man doodgeschoten. Hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later overleden. Mogelijk heeft de schietpartij een link met het lokale misdaadmilieu. De nacht voordien was er in dezelfde buurt een gelijkaardig incident. Toen is maar 1 schot gelost en viel er 1 gewonde. De politie heeft in de loop van de ochtend 7 verdachten opgepakt voor mogelijke betrokkenheid. Visit Brussels, het toerismeagentschap van de hoofdstad, heeft sinds 2023 minstens €250.000 betaald aan influencers en bloggers om Brussel te promoten. Dat blijft uit cijfers opgevraagd door Vlaams Belang. De partij vindt dat bedrag buitensporig gezien de budgettaire put van de Brusselse regering. Ze vroeg detailkosten op, maar kreeg die niet. Vast staat dat soms meer dan €10.000 is betaald voor 1 video. Visit Brussels noemt de praktijken heel gebruikelijk en bovendien efficiënt. En misschien wist u niet eens meer dat hij nog renner was, maar de Brit Chris Froome hangt vandaag officieel de fiets aan de haak. De viervoudige toerwinnaar gaat zaterdag in de Ronde van Frankrijk aan de slag als ambassadeur voor een sponsor. Froome won naast 4 tours ook 2 keer de Vuelta en 1 keer de Giro. Froome is 41. Rustig zomerweer vandaag. Droog, af en toe wat wolkjes, maar vooral zon. Maxima van 20 tot 25 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memories.
4: Radio Memories.

vrienden van de radio. Wat kan de liefde toch mooi zijn, of niet soms. We namen jouw muzikaal even mee terug in de tijd. Naar begin jaren 80 met Leo Sayer en More Than I Can Say. En deze Leo Sayer mocht meteen even de aftrap geven. En dit van een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelen Nits. Mijn naam is Bart Motaar.

0: Het was in de eerste instantie niet bedoeld om dit uit te brengen. All Drove, All Light is een cover oorspronkelijk geschreven door Roy Orbison. Wanneer popzangeres Cyndi Lauper er een hit mee heeft begin jaren 80, neemt Roy Orbison dan alsnog deze versie op in 1992. En het resultaat mag eigenlijk wel beluisterd worden. U luisterde naar Roy Orbison en All Drove, All Night.
1: Muzikale gezelligheid voor jong en oud. Bart Lothaar.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
3: Goedemiddag.
4: U luistert naar de nooit vervelende hits met Bart Motaar.

0: Af en toe is onze muzikale doos dan toch vuld met betere hits uit de jaren 60. En dit was er zo eentje. Kennen ze zeker nog wel met Aha, Zet de Clown en Brady Flamingo. We namen jouw muzikaal even mee terug in de tijd naar de hitparade van 1968 en Manfred Mann.
1: 1 uur lang knallen ze uit je radio. De nooit vervelende hits met Bart Mottaert.

Michael Gray is al een oud gediende in de dancewereld. Als hij in 2004 de clubs veroverd met het aanstekelijke weekend, moet ik toch een beetje met mee eens zijn. Vanaf het begin van de jaren 90 maakte hij deel uit van het remix team, The Full Intentions, die eigenlijk remakes te maken voor onder andere George Michael en Jennifer Lopez. En dit hier is Mr. Ray Dalton.

Ik heb me al bij regelmaat de vraag in stelling gebracht: wat zou eigenlijk Susudio betekenen? Het is een fictieve naam voor een meisje dat symbool staat voor elk willekeurig meisje. Heeft hij hem of heeft hij hem niet? Het meisje dat symbool zou staan voor elk willekeurig meisje. Enfin, trouwens, we gaan het gewoon wegbesluiten. Het liedje gaat over het verliefd zijn in de jeugd. U luisterde naar Phil Collins en Susudio. Dit is Taylor Swift.

De tijdloze classic Zeppelin, simpelweg uit je radiotoestel. Wat een radiojuweeltje dat we terugvonden in de hitparade van 1984. We hadden het over niemand minder dan Cool in the Gang. En we hadden het over Joanna uit een rijke vulde repertoire. Moet je toch met me eens zijn dat dit een van de hitmakers waren uit de jaren 80. Met nu muziek van Davy Gillis en Elke Dag Wordt Mooier. Als ik...

Eentje uit de categorie bijna vergeten hits. Waarschijnlijk Alicia en Baby Talk. Ex nummer 1 uit de Amerikaanse Bill Hot 100. En ook in België stond deze hit op nummer 1 in 1985 hier bij de nooit vervelende hits. Dit hier is Maarten Smit.

0: evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.
8: Dit zijn de nooit vervelende hits.

0: zanger en gitarist Remmert de Smet en drummer Herman Silis. Afkomstig uit het Jensen en maakte voor ons prachtige muziek.
1: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
2: De Arizona-regering heeft de burger aan zijn lot overgelaten tijdens de hittegolf. Dat schrijft PS-voorzitter Paul Mayet op X als reactie op de cijfers van oversterfte in die periode. Volgens Mayet nam de federale overheid geen enkele maatregel. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke ontkent dat en verdedigt de aanpak van de hittegolf. De samenleving heeft zelf ook een verantwoordelijkheid, onder andere om extra te zorgen voor kwetsbaren en ouderen, zegt hij. Hij erkent wel dat noodnummer 112 op de piek van de hitte niet goed functioneerde, maar noemt dat de verantwoordelijkheid van Binnenlandse Zaken. Het parket van Leuven voert een onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik door een voetbaltrainer uit Landen. De man van 39 zou 8 jaar geleden een jonge speler verkracht hebben die toen 8 jaar oud was. De jongen zou toen een geslachtsziekte hebben opgelopen. Zijn moeder stapte pas onlangs naar het gerecht. De man ontkent alle beschuldigingen, maar is door Voetbal Vlaanderen voorlopig al op non-actief gezet. En de jeugdclub die hij oprichtte is opgedoekt. In Rotterdam is vanmorgen vroeg een man doodgeschoten. Hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later overleden. Mogelijk heeft de schietpartij een link met het lokale misdaadmilieu. De nacht voordien was er in dezelfde buurt een gelijkaardig incident. Toen is maar 1 schot gelost en viel er 1 gewonde. De politie heeft in de loop van de ochtend 7 verdachten opgepakt voor mogelijke betrokkenheid. Visit Brussels, het toerismeagentschap van de hoofdstad, heeft sinds 2023 minstens €250.000 betaald aan influencers en bloggers om Brussel te promoten. Dat blijft uit cijfers opgevraagd door Vlaams Belang. De partij vindt dat bedrag buitensporig gezien de budgettaire put van de Brusselse regering. Ze vroeg detailkosten op, maar kreeg die niet. Vast staat dat soms meer dan €10.000 is betaald voor 1 video. Visit Brussels noemt de praktijken heel gebruikelijk en bovendien efficiënt. En misschien wist u niet eens meer dat hij nog renner was, maar de Brit Chris Froome hangt vandaag officieel de fiets aan de haak. De viervoudige toerwinnaar gaat zaterdag in de Ronde van Frankrijk aan de slag als ambassadeur voor een sponsor. Froome won naast 4 tours ook 2 keer de Vuelta en 1 keer de Giro. Froome is 41. Rustig zomerweer vandaag. Droog, af en toe wat wolkjes, maar vooral zon. Maxima van 20 tot 25 graden.
3: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Elton John en zijn vaste tekstschrijver Bernie Taupin schreven eind jaren 60 in de woning van Elton's ouders het ene nummer na het andere. Your Song is daar één van. De tekst bedacht Taupin op 17-jarige leeftijd aan het ontbijt. Later componeerde Elton er in 20 minuten de muziek bij. Elton verklaarde later dat ze nooit meer zo'n goed en mooi liefdesliedje zouden kunnen schrijven. En er zijn er natuurlijk nog anderen die mooie love songs schrijven, zoals bijvoorbeeld Barry en Robin Gibb van de Bee Gees. Zij schreven dit nummer, Woman in Love, voor Barbara Streisand. Welkom trouwens bij Helden van de Popmuziek.

0: Blueberry Hill werd geschreven voor de western The Singing Hill uit 1940. In de film werd het gezongen door Gene Autry, een countryzanger die meer dan 300 liedjes opnam. En dit was de versie van Fats Domino.
1: Helden van de popmuziek.
2: Met Rob van Dalen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wereld, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag.

Als derde single van Michael Jackson's album History bereikte Earth Song in verschillende landen de nummer 1 positie. In 1992 stichtte Jackson de Heal the World Foundation. De dramatische en erg dure video eindigde met het verzoek donaties te maken aan deze stichting. En we blijven nog even bij Michael Jackson, want het Amerikaanse antwoord op Band Aid kon niet lang uitblijven. In 1985 lanceerde USA for Africa, een initiatief van Harry Belafonte, het nummer We Are the World. De song werd geschreven door Michael Jackson en ook Lionel Richie. En net als zijn Britse voorganger werd het een gigantisch succes. De single werd wereldwijd meer dan 20 miljoen keer verkocht.

De Bee Gees met Words. Het nummer werd geschreven voor de film The Mini Affair. In Engeland werd de titel The Mini Mop gebruikt. Barry is de enige die je hoort in dit nummer. Words werd oorspronkelijk geschreven voor Cliff Richard. Tijdens de opnames van Band on the Run in 1973 waren de Wings nog geen trio, maar kort daarna vertrekken de drummer en de gitarist. Linda, Paul en Danny Lane, de ex-gitarist van de Moody Blues, spelen daarom alle instrumenten zelf.

0: Afkomstig van het album Once Upon a Time uit 1985. En de singles Sanctify Yourself, All the Things She Said en ook deze Alive and Kicking waren grote hits in ons land voor de Simple Minds. In de helden van de popmuziek ook Hugo Rasput. Zijn grootste en bekendste hit, Helena, betekende in 1970 ook meteen het einde van Hugo Rasput zijn muzikale carrière. Hij was naar eigen zeggen niet gecharmeerd door de verliefde bakvissen die tijdens zijn optreden zaten te wachten op dat ene liedje.
1: Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als

been houd. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer.

wisten het van in het begin en duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan.

ben je wel de harde maar. Ik voel me leeg, ik weet niet waar. De man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven.

naam. Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht, misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

Tot zover de Moondance van Van Morrison. We eindigen vandaag met de Fab Four, de Beatles en de titelsong van de tweede Beatles-film, die op 30 september 1965 voor het eerst te zien was in ons land. Help had als werktitel Eight Arms to Hold You. De film werd, net als A Hard Day's Night, geregisseerd door Richard Lester. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week.

0: Voormalig bisschop Roger van Geluwe is overleden en intussen zelfs al begraven in strikte intimiteit. Dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was decennia lang bisschop van Brugge en ijverde voor meer vrouwenrechten in de kerk. Toch is hij vooral berucht wegens het jarenlange misbruik van zijn neef, iets wat hij zelf een relatietje noemde. 2 jaar geleden ontnam het Vaticaan hem zijn klericale status. Van Geluwe leefde al langer verborgen voor de media. Hij had onder meer een schuiloord in Frankrijk. Hij is 89 geworden. Op de E403 in Ardooien in West-Vlaanderen is even voor het middaguur een zwaar ongeval gebeurd met 4 voertuigen. Een vrachtwagen met een verhuislift had mogelijk een file te laat opgemerkt en reed achteraan in op een personenwagen. 1 man overleefde de klap niet. Er zijn ook 4 gewonden, onder wie 1 ernstig. Richting Doornik vormde zich meteen een lange file. De verkeershinder kan nog de hele namiddag duren. Er komt dan toch geen staking bij de raffinaderij van ExxonMobil in de Antwerpse haven. Bij een nieuwe stemming is de vereiste meerderheid voor een staking nipt niet gehaald. De vakbonden leggen zich neer bij het resultaat, al blijft er grote onvrede over de geplande schrapping van 35 banen. Het Belgische Instituut voor Tropische Geneeskunde gaat helpen bij de testfase van 2 mogelijke behandelingen tegen het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo. 1 van die behandelingen gebruikt een virusremmer die eerder al dienst deed om coronapatiënten te genezen. De studie zal 6 maanden duren. Congo en het naburige Oeganda kampen met een ebola-variant waarvoor nog geen vaccin bestaat. Er zijn al meer dan 1400 besmettingen genoteerd en zo'n 400 mensen gestorven. En er ligt alweer een bondscoach extra op het kerkhof van het WK-voetbal. Julian Nagelsmann is niet langer de selectieheer van Duitsland. Na de onfortuinlijke uitschakeling van de mannschaft door Paraguay was de druk om op te stappen onhoudbaar geworden. Hij had nog een contract tot 2028. De verwachte opvolger is Jurgen Klopp, voormalig succestrainer van onder meer Borussia Dortmund en Liverpool. Zonnig met af en toe een wolkje, 20 graden aan zee en in de Ardennen tot 24 graden in de Kempen. Morgen veel zon en nog een tikje warmer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de 2e Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen op bij.
4: Maar ook met Jonathan, Jordi van Etz en Frank van Damme.
6: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
4: Larissa en Sammy Moore.
7: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
4: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
5: 2 jaar Radio Memory.
4: Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
8: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
9: Radio Memory's

0: Hey, fijn dat je luistert naar Muzikatief, het programma Boordevol Hits uit de jaren 60, 70, 80 en meer. Zaten ze net in de jaren 70 trouwens met de Les Humphrey Singers en To My Father's House. Ze hadden trouwens in die periode nog enkele andere grote hits. Ik denk bijvoorbeeld maar aan Mama Lo en Old Man Moses.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: Verder dit uur nog onze 2-in-1 hit. We hebben onze nummer 1 hit feit natuurlijk. En straks ook nog een grote hit uit de jaren 60. En nu keren we terug naar 1986. Dat is destijds een gigantische hit. Ik heb het over deze hier van Go West. We Close Our Eyes.
1: Mike Dupré.

0: Ik weet niet of je ooit die aflevering gezien hebt van de Big Bang Theory, waarin Howard Wolowitz een order bracht aan Bernadette, hè? Zijn verloofde die toen in het ziekenhuis lag. Wel, als ik dit nummer hoor, moet ik daar altijd nog wel eens terug aan denken. De Four Tops hadden we hier in Muzikatief en Bernadette. Daarmee zaten we nog eens in 1967.
1: Muzikatief.
0: Ondertussen is het tijd geworden voor onze 2-in-1 hit voor vandaag. En daarvoor keren wij terug naar 1972. Toen scoorde Bobby Vinton een hele grote hit met Sealed With A Kiss. Het nummer waar ook Jason Donovan in 1989, dankzij Stock, Aitken en Waterman, de nummer 1 positie van de hitparades mee bereikte. 2.

0: In 1980 scoorde ze haar eerste bescheiden hitje, namelijk I Need a Lover. En het zou 4 jaar duren alvorens die opvolger er kwam. En die opvolger, daar draaide dus in het nog de maxi-single van de 12 inch, met andere woorden. Jawel, wat dan nog eens. Love is a battle.
1: Muzikatief, de kortste weg naar 5.

De Golden Earring, zij leerde mij destijds wat een weekendliefde was, want ik kende voorheen enkel nog een vakantieliefde. Moet ik eerlijk gezegd toegeven. Vooral wat is er nog eens, de mannen uit Nederland. Nu Neil Diamond hier in Muzikatief. We mogen allemaal meezingen op Sweet Caroline.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App. Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
8: Goedemiddag.
9: Muzikatief.
10: De kortste weg naar 5.

0: de vaste luisteraars van dit programma die weten ondertussen wel al dat ook ik drum. Net zoals Phil Collins trouwens. En ja, dit is wel een van mijn favoriete nummers van hen, moet ik toegeven. Philip Bailey en Phil Collins. Diezelfde Philip Bailey die trouwens vroeger met Maurice White deel uitmaakte van Earth, Wind and Fire. We zaten nog eens in 1986.
1: De lekkerste popradio. Dit is Muzikatief.
0: Ondertussen hebben we het gezelschap gekregen van Paul Pelings. Dat betekent weer tijd voor ons nummer 1 hitfeit. Hij heeft het vandaag over niemand minder dan Gilbert O'Sullivan.
2: Nummer 1 hitfeit.
3: Gordon Mills had in de jaren 60 supersterren gemaakt van Tom Jones en Engelbert Humperdinck. De jonge Britse zanger Raymond O'Sullivan, in 1946 geboren in Ierland, dacht dat Mills hetzelfde met hem kon doen en stuurde Mills een demo met begeleidende foto. Om te vallen had Raymond zich laten fotograferen in een broek met korte pijpen, bretels, hoge schoenen en een grote pet. Het plan werkte en Gordon Mills tekende een contract met Raymond onder voorwaarde dat de zanger zich voortaan Gilbert O'Sullivan zou noemen, gebaseerd op het Britse duo Gilbert en Sullivan, dat in de 19e eeuw veel succes oogste met hun komische opera's. De eerste single op Mills' eigen MAM-label was Nothing Rhymed. De single kwam op 9 januari 1971 in de top 40 in Nederland en 3 weken later was het de nummer 1 van Nederland. Nothing Rhymed, Gilbert O'Sullivan.

Lou Rawls, ongetwijfeld een van zijn grootste hits. Hij bezat in 1977. See You When I Get There. Alhoewel, hij begon eigenlijk al met muziek in de jaren 60. Met You'll Never Find Another Love Like Mine. Dat is zijn eerste hit in 1977.

0: album van Michael Jackson. We zaten in 1979 off the wall in deze aflevering van Muzikatief. Daarmee zit de show er ook alweer al op voor vandaag trouwens. Hopelijk heb je ervan genoten. Paul Peerlings die zorgt weer voor onze uitsmijter. Ik ben er graag weer een volgende keer.
1: Er gaat meer boven je petje dan eronder.

0: Voormalig bisschop Roger van Geluwe is overleden en intussen zelfs al begraven in strikte intimiteit. Dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was decennia lang bisschop van Brugge en ijverde voor meer vrouwenrechten in de kerk. Toch is hij vooral berucht wegens het jarenlange misbruik van zijn neef, iets wat hij zelf een relatietje noemde. 2 jaar geleden ontnam het Vaticaan hem zijn klericale status. Van Geluwe leefde al langer verborgen voor de media. Hij had onder meer een schuiloord in Frankrijk. Hij is 89 geworden. Op de E403 in Ardooien in West-Vlaanderen is even voor het middaguur een zwaar ongeval gebeurd met 4 voertuigen. Een vrachtwagen met een verhuislift had mogelijk een file te laat opgemerkt en reed achteraan in op een personenwagen. 1 man overleefde de klap niet. Er zijn ook 4 gewonden, onder wie 1 ernstig. Richting Doornik vormde zich meteen een lange file. De verkeershinder kan nog de hele namiddag duren. Er komt dan toch geen staking bij de raffinaderij van ExxonMobil in de Antwerpse haven. Bij een nieuwe stemming is de vereiste meerderheid voor een staking nipt niet gehaald. De vakbonden leggen zich neer bij het resultaat, al blijft er grote onvrede over de geplande schrapping van 35 banen. Het Belgische Instituut voor Tropische Geneeskunde gaat helpen bij de testfase van 2 mogelijke behandelingen tegen het Ebola-virus in de Democratische Republiek Congo. Een van die behandelingen gebruikt een virusremmer die eerder al dienst deed om coronapatiënten te genezen. De studie zal 6 maanden duren. Congo en het naburige Oeganda kampen met een Ebola-variant waarvoor nog geen vaccin bestaat. Er zijn al meer dan 1400 besmettingen genoteerd en zo'n 400 mensen gestorven. En er ligt alweer een bondscoach extra op het kerkhof van het WK voetbal. Julian Nagelsmann is niet langer de selectieheer van Duitsland. Na de onfortuinlijke uitschakeling van de mannschaft door Paraguay was de druk om op te stappen onhoudbaar geworden. Hij had nog een contract tot 2028. De verwachte opvolger is Jurgen Klopp, voormalig succestrainer van onder meer Borussia Dortmund en Liverpool. Zonnig met af en toe een wolkje, 20 graden aan zee en in de Ardennen tot 24 graden in de Kempen. Morgen veel zon en nog een tikje warmer.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.

ook even met mij moeten doen. Of dat je nu graag hebt of niet. Met deze Huey Louie en de News. En Stuck With You op deze vrijdag 3 juli. Iets over de klok van 4 uur. De laatste 2 uur driver's seat. Die zitten er nu aan te komen met Busta Rhymes en Janet Jackson. What's it gonna be? Wel goede muziek waarschijnlijk. Ik heb ook nog de B-52's met Love Shack. Maar soms hou je zo veel van jouw partner dat het niet alleen in woorden kan uitgedrukt worden. Ik heb nog eens Leo Sayer. More than I can say. Iedereen een goede namiddag.

0: Brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

probeer dat ritme maar eventjes bij te houden. Ik denk dat je behoorlijk wat drank zult nodig hebben daarna. Athena en Zorba de Griek hier in deze driver's seat. We zijn er bijna vanaf. Voilà, oef, gelukkig maar. Maar ik moet even op adem komen, denk ik. Ja, ik hoop dat straks alles nog goed gaat, hè. Met Wishing Well van Terrence Trent D'Arby. Maar laten we ook nog even naar die iconische film teruggaan van Dirty Dancing. Daar zat deze Eric Carmen ook nog wel eens in met die hongerachtige ogen. Hier is Hungry Eyes.

0: En dan nog even die schreeuwen erbij van Terrence, Trent, Darby en Wishing Well. Ik hoop dat het met jullie ook alles goed gaat aan de andere kant van deze digitale signalen. Waarmee het spijtig genoeg niet zo goed gaat, is met de Village People. Want de oorspronkelijke leadzanger Victor Willis die is overleden na een korte, maar ernstige ziekte. We kennen hem niet alleen als diegene die dus de muziek maakte voor de Village People, maar ook zijn personage als politieagent en marineofficier. Dat zijn ook van die iconische momenten die je zeker lang gaan bijblijven. Excuseer, hij is ondertussen ook 74 jaar oud geworden. Op de muziekgroep van Facebook werd het dus ook meegedeeld dat hij dus op 30 juni is overleden na een korte maar ernstige ziekte. Bed. En daarmee werd ook gevraagd om de privacy van de nabestaanden te respecteren. In de jaren 70 stond Willis trouwens mee ook aan de wieg van de Village People, een concept van de producers Jacques Morali en Henry Belolo. De groep veroverde de wereld met gigantische hits, maar viel minstens even hard op door de iconische verkleedkleren. Naast de agent en de marineofficier, gespeeld door Victor Willis, stonden er onder meer ook een cowboy, een inheemse Amerikaan, een bouwvakker en een motorrijder op het podium. Hij was trouwens ook niet alleen het gezicht van de groep. Hij schreef ook mee aan YMCA, Go West en In the Navy. En dat werden de absolute monsterhits van de discoband. En daarom dacht ik van, mijn armen hebben nog een beetje beweging nodig. Laat ik nog eens Village People draaien met YMCA.
1: Van de 60s tot de 90s, van de 90s tot nu en ook Nederlandstalig.
2: Radio Memory.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Ivan Plettings.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.
8: Montag, lieben, glazen, globen.

toe ook wel een beetje rockwerk voor jullie. En dit was er een van de Offspring. Pretty Fly for a White Guy. Nu dat einde. Voilà, dat moest er ook nog wel bij. Ik heb nog John Travolta en Olivia Newton-John klaarstaan met een Grease Dream Mega Mix. Maar ook nog deze van Another Level en From the Heart. Tot straks.

0: Voormalig bisschop Roger van Geluwe is overleden en intussen zelfs al begraven in strikte intimiteit. Dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was decennia lang bisschop van Brugge en ijverde voor meer vrouwenrechten in de kerk. Toch is hij vooral berucht wegens het jarenlange misbruik van zijn neef, iets wat hij zelf een relatietje noemde. 2 jaar geleden ontnam het Vaticaan hem zijn klericale status. Van Geluwe leefde al langer verborgen voor de media. Hij had onder meer een schuiloord in Frankrijk. Hij is 89 geworden. Op de E403 in Ardooien in West-Vlaanderen is even voor het middaguur een zwaar ongeval gebeurd met 4 voertuigen. Een vrachtwagen met een verhuislift had mogelijk een file te laat opgemerkt en reed achteraan in op een personenwagen. 1 man overleefde de klap niet. Er zijn ook 4 gewonden, onder wie 1 ernstig. Richting Doornik vormde zich meteen een lange file. De verkeershinder kan nog de hele namiddag duren. Er komt dan toch geen staking bij de raffinaderij van ExxonMobil in de Antwerpse haven. Bij een nieuwe stemming is de vereiste meerderheid voor een staking nipt niet gehaald. De vakbonden leggen zich neer bij het resultaat, al blijft er grote onvrede over de geplande schrapping van 35 banen. Het Belgische Instituut voor Tropische Geneeskunde gaat helpen bij de testfase van 2 mogelijke behandelingen tegen het Ebola-virus in de Democratische Republiek Congo. Een van die behandelingen gebruikt een virusremmer die eerder al dienst deed om coronapatiënten te genezen. De studie zal 6 maanden duren. Congo en het naburige Oeganda kampen met een Ebola-variant waarvoor nog geen vaccin bestaat. Er zijn al meer dan 1400 besmettingen genoteerd en zo'n 400 mensen gestorven. En er ligt alweer een bondscoach extra op het kerkhof van het WK-voetbal. Julian Nagelsmann is niet langer de selectieheer van Duitsland. Na de onfortuinlijke uitschakeling van de mannschaft door Paraguay was de druk om op te stappen onhoudbaar geworden. Hij had nog een contract tot 2028. De verwachte opvolger is Jurgen Klopp, voormalig succestrainer van onder meer Borussia Dortmund en Liverpool. Zonnig met af en toe een wolkje, 20 graden aan zee en in de Ardennen tot 24 graden in de Kempen. Morgen veel zon en nog een tikje warmer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de 2e Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
5: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
4: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
5: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
4: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
1: Radio Memory.

Voor de hobbygemeenschap werd dit wel het thema om uit de kast te komen. En dat was in mijn geval ook wel zo. Diana Ross, I'm coming out. I want the world to know. Wees maar zeker. Ook bijvoorbeeld nu vandaag dat het laatste uur is van deze driver's seat. Met straks Billy Ocean en een Caribbean Queen. Christopher Cross met Ride Like the Wind. En het is geen zaterdagnacht, maar kan toch draaien. Bon Jovi, Someday I'll Be Saturday Night. Goeie avond.

0: van Plettings.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
0: Radio Memory.
3: Goeie avond.

Een van de zoveel one-hit wonders bleef daarna wel heel stil, deze Champagne en How About Us. Hoe ziet het er voor jullie uit dit weekend? Hopelijk heel veel leuke momenten. En daarvoor gaan we straks dus eventjes kijken naar het weerbericht om te zien wat dat allemaal mag gaan worden. Komt eraan na Topo en Robbie, maar eerst ook nog deze Aha. En omdat de zon toch altijd schijnt op tv, tenzij dat het regent natuurlijk, heb ik deze nog eens klaarstaan. The sun always shines on TV.

Misschien als er terug weer hoge temperaturen zitten aan te komen volgende week, dat je wat gebruik kunt maken van het nodige ijs om wat af te koelen. Topo en Robbie, Under the Ice. Vannacht is het licht bewolkt en trekken er vanuit het westen enkele middelhoge wolken binnen. En de minima variëren tussen 9 of misschien zelfs nog lager in bepaalde valleien en 16 graden aan zee. Dus dat is lekker koeltjes. Morgen verloopt het zonnig met maxima tussen 22 en 27 graden. In de loop van de dag ontwikkelen er zich enkele stapelwolken, maar het blijft wel droog. Zondag verloopt het ook vrij zonnig, zeker in de kuststreek. Elders verschijnen er stilaan stapelwolken. Het blijft vaak droog met vooral in het noordoosten misschien kans op een buitje. We halen maxima van 20 tot 27 graden. Maandag wordt het wisselend bewolkt, aan zee zelfs zonnig. Het kwik klimt al van 22 graden in de kuststreek tot 28 graden in de Kempen. Dinsdag is het dan gedeeltelijk bewolkt. In het noordoosten van het land is er wat meer bewolking met daar kans op lichte regen of gewone regen. Maxima schommelen tussen 22 en 28 graden. Woensdag lijkt het wel vaak droog te blijven bij een afwisseling van zon en wolken. Maxima tussen 20 en 24 graden. Maar donderdag gaat het wel al ietsje meer de hoogte in. Het wordt zonnig bij maxima van 25 tot 28 graden. En nu nog eens Rhapsody featuring Warren G en Prince Igor.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

ook wel terug naar mijn jeugdjaren met deze. Want die stond op dat moment dan toch af en toe redelijk hard. En daarvoor mijn de nodige excuses aan de buren, want het stond soms staalhard. Human Resource en Dominator. Ik heb de voorbije twee uren mogen domineren. Maar voor mij is het hoog tijd om van het weekend te gaan genieten. En dat gaan we nog straks doen met Roxy Music. More than this. Maar willen we eerst nog even springen. We gaan het weekend inspringen. Is dat een woord dat bestaat? Geen flauw idee. Ik ga er in ieder geval van genieten. Ik hoop jullie ook. Van Halen, die staat er nog aan te komen nu met Jump. Veel plezier, geniet van het weekend en tot maandag.

0: In Catalonië is de noodtoestand uitgeroepen na een gigantische bosbrand. Die heeft op korte tijd al een gebied van 750 hectare verwoest. 12 gemeenten zijn in lockdown. De president van de regio vraagt dringend om bijstand. Voorlopig zijn nog geen slachtoffers gemeld. Spanje kreunt al weken onder de gevolgen van de hittegolf. Het personeel van het distributiecentrum bij Brouwer AB InBev in Leuven heeft het werk neergelegd uit protest tegen wat ze noemen onhoudbare werkdruk. De actie kreeg intussen navolging in andere distributiecentra van het bedrijf. De stakers willen een structurele oplossing voor het hardnekkige personeelstekort. Ook zou het hitteplan vorige week niet correct zijn nageleefd. Door de staking zal er impact zijn op de levering aan sommige cafés en restaurants. De directie reageert voorlopig niet op de actie. Onze industrie liet vorig jaar het laagste energieverbruik optekenen in 35 jaar tijd. Dat staat in een rapport van de FOD-economie. Als oorzaken wijst dat rapport naar de impact van hoge energieprijzen, veranderende industrie en het streven naar energieefficiëntie bij ondernemingen. In de totale energieconsumptie, dus ook inclusief huishoudens en landbouw, blijft aardolie de belangrijkste bron, goed voor bijna de helft van het eindverbruik. Ons land voerde vorig jaar ook voor het derde jaar op rij netto meer elektriciteit in dan uit. De mannelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco eerder deze week, die te zien was op camerabeelden, blijkt een vermomde vrouw. Volgens het parket van Monaco gaat het om een Oekraïense van 39 die in Duitsland woont. Ze is nog altijd voortvluchtig. Interpol zoekt daarop verdenking van moord en heeft een internationaal opsporingsbericht uitgevaardigd. Bij de aanslag raakten een Oekraïense miljardair en twee familieleden zwaar gewond. En Elise Mertens en haar Chinese dubbelpartner Shuai Zhang hebben zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. In minder dan een uur namen ze de maat van hun Roemeense tegenstandsters tweemaal met 6-1. Mertens zegevierde al twee keer in het dubbelspel in Londen, vorig jaar nog aan de zijde van de Russische Kudermetova. Het blijft zacht en droog, ook vanavond en vannacht. Het koelt dan af naar een minima tussen 9 en 15 graden. Morgen aangenaam warm en veel zonnige periode, maxima dan tot 26 graden.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
3: Radio Memory. De beste muziek. Hoor je hier.

0: Vrijdag 3 juli 2026. Welkom op de radio. Mijn excuses voor de vertraging. Maar ik heb een beetje blijven hangen. Lekker blijven hangen, zeggen ze dan. Hè.
1: Ze hebben een beetje geld opgedaan.
0: Nee. Je moet nu toch je geld opdoen omdat je gaat shoppen. Je kunt toch kijken ook.
1: Het is te zien als je een helschieter mee doet.
0: Nee. Ik kijk naar de winkel.
1: Kijk, je mag maar aankomen.
0: Voilà, juist ermee.
1: Maar ondertussen, Hilde, hebben wij hier al verzoekjes gekregen.
0: Allee, vooruit. Het is aan u. Werk Mister maar een beetje.
1: Allee, vooruit. Onze heer heeft mij gebeld.
0: Ja.
1: En die had graag een plaatje gehad van Juharis. Maria Magdalena.
0: Ja. Is dat klaar?
1: Ja, hij zou dat graag hebben, dus voor alle medewerkers van Radio Memory. En speciaal voor Vivian, want die vertrekt, ik denk vanavond of morgenavond, naar de Ardennen voor een week.
0: Ja, klopt.
1: Dus speciaal dan ook voor zijn Vivianneke. Voor Tony en Nancy. Frans en zijn vrouwken. Rudolf en Anjaken. Jeremy. Johan de Radioman, ons Rozeke. En verder voor alle luisteraars en ook speciaal voor de mensen die nooit een plaatje krijgen. En ja, vandaar dat hem graag het plaatje had van Juharis. Maria Magdalena.
0: Jawel, dat gaan wij direct gaan starten. Zie, voor onze geet. Alsjeblieft.
1: Voilà.

0: Allez, sind wir jetzt auf der Kosten? Zeg het keer, Maria.
1: En voilà. Wij moeten nog een plaatje gaan draaien van voor ons Rozeken.
0: Ja?
1: Ja, momenteel zit ze lekker op haar terrasken met de buren.
0: Mm-hmm.
1: In het zonneken.
0: Mm-hmm.
1: En ja, een leuk plaatje is daar niet mis mee, hè?
0: Inderdaad.
1: Nee, dus eigenlijk vraagt ze dat voor iedereen die daar bij haar zit. Ook voor alle luisteraars, alle medewerkers. Ja, laten we zeggen, voor iedereen dat ze normaal altijd vraagt. En dan moest het plaatje zijn van Danny de Rover.
0: Ja.
1: Waar zijn al die mooie jaren?
0: Dat is een goede vraag, zeg. Ja, we gaan het dragen. Hier is Danny de Rover.

0: To move it, real to real. Blijkbaar een favoriete plaat van mijn zus, dat ik niet wist, voilà.
1: Ja, maar ik heb die van de middag gehoord en dat is Hans de tijd in mijn koek kan blijven zingen.
0: Ah, oké.
1: Okay.
0: Ja. I like to move it, move it. Ja.
1: Ik denk dat dat al een uitje is.
0: Ja, inderdaad, maar ja, veel bewegen met dat weer is toch nog niet dit of dat. We gaan er eentje achter gooien van Camille. En de titel is, nu dat je weg bent... Wij zijn nog niet weg, wij blijven tot 20 uur.

Camille was dat, en Nu dat je weg bent. En hier is Giovanni.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Twee jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: tijd terug. Deze van Claude Barzotti. En madame. Madame zit recht over mij, maar ze zegt niet veel.
1: Nee, madame is in staking.
0: Oei, oké. Okay. Ça va, knopje dicht.
1: Nee.
0: Je mag altijd bellen. Dat kan op ons nummer, Marianne.
1: 0266-99660.
0: En dan kan je je groeten overmaken aan Marianne. En zij zal ze dan voor jou doen en ons plaatje draaien.
1: Inderdaad. En het volgende, dat is eentje dat ik eigenlijk zoveel jaar terug, ik denk meer dan 25 jaar zelfs, was dat wel een favorietje van mij.
0: Is dat al zo oud?
1: Zeker weten.
0: Ik zei dat jij al zo oud. Ja. Ja, ik weet het niet. Het is van mijn
1: leeftijd is een getal, hè?
0: Ja, dat is juist. Hier is Get Ready en Vuur.

0: In Catalonië is de noodtoestand uitgeroepen na een gigantische bosbrand. Die heeft op korte tijd al een gebied van 750 hectare verwoest. 12 gemeenten zijn in lockdown. De president van de regio vraagt dringend om bijstand. Voorlopig zijn nog geen slachtoffers gemeld. Spanje kreunt al weken onder de gevolgen van de hittegolf. Het personeel van het distributiecentrum bij Brouwer AB InBev in Leuven heeft het werk neergelegd uit protest tegen wat ze noemen onhoudbare werkdruk. De actie kreeg intussen navolging in andere distributiecentra van het bedrijf. De stakers willen een structurele oplossing voor het hardnekkige personeelstekort. Ook zou het hitteplan vorige week niet correct zijn nageleefd. Door de staking zal er impact zijn op de levering aan sommige cafés en restaurants. De directie reageert voorlopig niet op de actie. Onze industrie liet vorig jaar het laagste energieverbruik optekenen in 35 jaar tijd. Dat staat in een rapport van de FOD-economie. Als oorzaken wijst dat rapport naar de impact van hoge energieprijzen, veranderende industrie en het streven naar energieefficiëntie bij ondernemingen. In de totale energieconsumptie, dus ook inclusief huishoudens en landbouw, blijft aardolie de belangrijkste bron, goed voor bijna de helft van het eindverbruik. Ons land voerde vorig jaar ook voor het derde jaar op rij netto meer elektriciteit in dan uit. De mannelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco eerder deze week, die te zien was op camerabeelden, blijkt een vermomde vrouw. Volgens het parket van Monaco gaat het om een Oekraïense van 39 die in Duitsland woont. Ze is nog altijd voortvluchtig. Interpol zoekt daar op verdenking van moord en heeft een internationaal opsporingsbericht uitgevaardigd. Bij de aanslag raakten een Oekraïense miljardair en twee familieleden zwaar gewond. En Elise Mertens en haar Chinese dubbelpartner Shuai Zhang hebben zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. In minder dan een uur namen ze de maat van hun Roemeense tegenstandsters tweemaal met 6-1. Mertens zegevierde al twee keer in het dubbelspel in Londen, vorig jaar nog aan de zijde van de Russische Kudermetova. Het blijft zacht en droog, ook vanavond en vannacht. Het koelt dan af naar een minima tussen 9 en 15 graden. Morgen aangenaam warm en veel zonnige periode, maxima dan tot 26 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met drie kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
4: Maar ook met Jonathan, Jordi van Etz en Frank van Damme.
5: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
4: Larissa en Sammy Moore.
6: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
4: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
7: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
8: Radio Memories.

0: je stad.
1: Zal misschien toch nog waar zijn, hè?
0: Het mooiste souvenir.
1: Willy Somers en De Eerste Keer. En de volgende is van de Romeo's, Marianne.
2: Inderdaad, ik zag jou maar even. Ik denk een grote kans hebben voor de zomerrit.

0: alles geven voor het leven met jou. En dat is inderdaad volgens mij een kandidaat voor de zomerhit 2026. De Romeo's, ik zag jou maar even. En we hebben nog telefoon op, Marianne.
1: Ja, ik heb telefoon gekregen van ons Franske.
0: Ja.
1: En Franske, die wou de groetjes doen. Eerst en vooral voor ons hier in de studio. Ja. En er ook een dikke knuffel bij voor ons. Ja, allee, tenminste toch voor mij. Dat was ook niet gezegd voor ons, maar allee, kom. Tof, kom. Ik ben nog niet moeilijk, hè.
0: Ja, ja, ik ken dat.
1: En dan wil hem ook de groetjes doen aan zijn broer Rudolf en Anjaken.
0: Ja.
1: Ook Anneke mogen we niet vergeten. Voor Cindy en Wendy. Voor ons Rozeke. En verder voor alle luisteraars en medewerkers van Radio Memory.
0: Ja, en dat moest deze plaats zijn. Graag. Jij mag ze aankondigen. Jij hebt nog 12 seconden om vol te praten.
1: Graag eentje van Rob de Nijs. Het werd zomer. Het is eigenlijk een echte klassieker, hè, dat.
0: Dat was nog 3 seconden.

0: Het werd zomer, maar ik denk dat de zomer nog altijd bezig is.
1: Ja, inderdaad. Hij is begonnen, hij is nog niet gestopt, denk ik. Nee. Hoewel, de officiële zomer moet nog beginnen, hè?
0: Nee, ja, maar ja, maar we zijn... Nee. 21 Jawel. Juni? Nee.
1: Maart, april, mei... Ah ja, je hebt gelijk. Vertikken, je hebt gelijk.
0: Ja, je loopt weer een beetje achter, zeker?
1: Ja.
0: 21 juni begint de zomer.
1: Ja. Juist. En hij is goed begonnen, hè? Direct met een hittegolf.
0: Zeker. En ik denk
1: ze geven
0: dat we...
1: volgende week ook mooi weer op, dus daar gaan we van genieten.
0: Absoluut.
1: De volgende plaat. De volgende plaat, die werd aangevraagd door ons Cindy. En die stuurt hier een berichtje via onze app. Hey Hilleke, graag een weekendplaatje voor alle collega's en luisteraars. Give me your sexy body van de Jeffrey Lake Group. Tot morgen. Sisken, zegt ze tegen mij. Sisken, ja. En ik heb ze klaargezet. Het is onze favoriete plaat, hè, Cindy? Hier is ze.

0: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

0: Berkel en zot verliefd op jou. Is dat juist? Ah ja, zeker. Hè?
1: Ik zou het niet weten.
0: Hey, de mensen mogen nog altijd bellen voor hun verzoekplaten.
1: 0266 99660.

0: En die mannen zitten die maar te tateren en te tateren. The Pretenders. And I'll stand by you. Even farsen.
1: Ze zijn altijd dat de vrouwen kunnen kletsen, maar...
0: Ja, voilà, zie ik. Ben content dat ik niet alleen ben. Wij gaan even naar Duitsland. Het is prachtlaat. Normaal zou het nu buiten zo hard moeten regenen, maar de zon schijnt. Hier is Falco. En jij moet dat liedje kennen, Marianne.
1: Absoluut, absoluut.
0: Wie kent deze niet?

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Radio Memory.
6: Goeie avond.

0: Wou je neus zo niet optrekken?
1: Tot de laatste noot.
0: Tot de laatste noot, Céline Dion. My heart will go on op jouw verzoek. En we kregen een berichtje van Peggy en Erik. En die vroeg, speel La Fuente een keer, zodat wij weer wakker worden. Groetjes van Peggy en Erik. Maak er geen zorgen, morgenavond gaat er wel wakker zijn, Erik.
1: Ratata.
0: Hier is zij.

0: Dat was op aanvraag van Marianne Samuel Welden en Dansen met de Duivel. Maar we gaan eens heel stilletjes zijn.
1: In het heetst van de strijd.

0: zo ver weg.
1: Weet je wat ik weet? Dat tijd is om naar huis te gaan. Want als onze platen beginnen dubbel te zingen, dan is er toch iets aan de hand, denk ik. Hè? Tijd om afscheid te nemen, Marianne. Bedankt dat je erbij was. En na ons komt onze collega, de Daniel, hè, met rockmuziek.
2: Die staat hier al te trippelen.
1: Ja, het kan niet anders zijn. Ik hoor jullie zondag. U vraagt, wij draaien van 10 tot 12. En wij ontvangen daarin twee verschillende artiesten. En ik moet even op mijn knopje gaan duwen en naar mijn agenda gaan piepen, want Larissa, mijn geheugen. Onder andere ons Larissa komt en ook Marjolein van The Voice. Dus het zal weer de moeite zijn. Luisteren geblazen. Hier is de laatste plaat van vandaag. Allee, als ze tenminste wil spelen. Hè. Maar kijk, die plaat heeft hier een probleem met mij, denk ik. Wacht, we gaan ze een keer proberen spelen. Voilà, daar is ze. Hier is Roy Orbison. Marianne, tot de volgende.
2: Tot de volgende.
1: En veel plezier met onze Daniel. Groetjes.
2: Dag.

0: In Catalonië is de noodtoestand uitgeroepen na een gigantische bosbrand. Die heeft op korte tijd al een gebied van 750 hectare verwoest. 12 gemeenten zijn in lockdown. De president van de regio vraagt dringend om bijstand. Voorlopig zijn nog geen slachtoffers gemeld. Spanje kreunt al weken onder de gevolgen van de hittegolf. Het personeel van het distributiecentrum bij Brouwer AB InBev in Leuven heeft het werk neergelegd uit protest tegen wat ze noemen onhoudbare werkdruk. De actie kreeg intussen navolging in andere distributiecentra van het bedrijf. De stakers willen een structurele oplossing voor het hardnekkige personeelstekort. Ook zou het hitteplan vorige week niet correct zijn nageleefd. Door de staking zal er impact zijn op de levering aan sommige cafés en restaurants. De directie reageert voorlopig niet op de actie. Onze industrie liet vorig jaar het laagste energieverbruik optekenen in 35 jaar tijd. Dat staat in een rapport van de FOD-economie. Als oorzaken wijst dat rapport naar de impact van hoge energieprijzen, veranderende industrie en het streven naar energieefficiëntie bij ondernemingen. In de totale energieconsumptie, dus ook inclusief huishoudens en landbouw, blijft aardolie de belangrijkste bron, goed voor bijna de helft van het eindverbruik. Ons land voerde vorig jaar ook voor het derde jaar op rij netto meer elektriciteit in dan uit. De mannelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco eerder deze week, die te zien was op camerabeelden, blijkt een vermomde vrouw. Volgens het parket van Monaco gaat het om een Oekraïense van 39 die in Duitsland woont. Ze is nog altijd voortvluchtig. Interpol zoekt haar op verdenking van moord en heeft een internationaal opsporingsbericht uitgevaardigd. Bij de aanslag raakten een Oekraïense miljardair en twee familieleden zwaar gewond. En Elise Mertens en haar Chinese dubbelpartner Shuai Zhang hebben zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. In minder dan een uur namen ze de maat van hun Roemeense tegenstandsters tweemaal met 6-1. Mertens zegevierde al twee keer in het dubbelspel in Londen, vorig jaar nog aan de zijde van de Russische Kudermetova. Het blijft zacht en droog, ook vanavond en vannacht. Het koelt dan af naar een minima tussen 9 en 15 graden. Morgen aangenaam warm en veel zonnige periode, maxima dan tot 26 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Wow, goed begin met de Beatles. We zijn vandaag 3 juli en het is niet alleen begin van de vakantie, maar het is ook begin van het weekend. De volgende die we gaan draaien is Joe Cocker. Joe Cocker is bijna 12 jaar geleden overleden. Hij werd vooral bekend als hij daar begonnen is op Woodstock en hij coverde daar With a Little Help of My Friends. Dat was een fenomenaal optreden. Hier hoor je hem met Don't You Love Me Anymore.

Ik was jullie vergeten zeggen dat jullie nog altijd mogen bellen op het nummer 0266996660. En een luisteraar dat die een melding niet nodig heeft, dat is Rozeken. En die had net gebeld en die vroeger eentje van de Buggles, Video Kills the Radio Star. En dat is nooit waar geweest, want we zijn er nog altijd. Rozeke, deze is voor jou.

La Camisa Negra of Zwart Hemdje van Juanes. De volgende is ook op aanvraag. En onze Frans, die vroeger eentje van Bob Marley en ik mocht kiezen. Franske, ik ga me binnenkort een keer uitnodigen bij jou, omdat je gezegd hebt dat jouw madame heel lekker kan koken. Hier zie, voor jou Bob Marley, No Woman, No Cry.

Van No Woman No Cry naar Louis. Louis die heeft zijn ganse leven opgeofferd voor zijn vrouw om uiteindelijk toch bedrogen te worden. En dat zingt Vaya con Dios met Don't Cry for Louis.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
3: Radio Memory. Goeie avond.

Slade, Mama, We're All Crazy Now. Kennen jullie Eunice Kathleen Wayman? Nee, eigenlijk is dat de artiestennaam van Nina Simone, een Amerikaanse singer-songwriter, pianiste en vooral burgerrechtenactiviste. Ze woonde in Amerika tot 1968 en na de moord op onze Martin Luther King heeft ze Amerika verlaten, is ze in Frankrijk gaan wonen, waar ze in 2003 overleden is. En hier hoor je haar met To Love Somebody.

We gaan net geen 60 jaar terug in de tijd met Sunny Afternoon. Nu, Right Next Door van de Robert Cray Band. Als hem wil starten, val lassie.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

Rock With You. En dat gaan we zelfs ook nog doen. Als ik u zeg dat het volgende liedje geschreven is door Lemmy Kilmister, dan weten jullie dat het over Motorhead gaat. En het liedje Lost Johnny gaat over desillusie, verslaving, ja, bij hem past dat wel een beetje, en het zoeken naar verlichting in een wereld vol leugens. Het is eigenlijk een luidruchtige blues-rocknummer. Lost Johnny van Motorhead.

Clemmy Kilmister. Oh, wel, we zijn bijna aan het einde van het eerste uurtje en de twee volgende hebben met elkaar te maken. De volgende, of die er just achter bedoel ik dan, is eentje van Suzy Quatro. If you can't give me love. Het is Suzy Quatro. Maar die er just voor gaat gaan, hier eentje van Creedence Clearwater Revival, gaat over Suzy Q. En mogelijk gaat dat over Suzy Quatro. Dus twee na elkaar. Straks, na het tijd zijn, krijgen jullie nog onder andere Linkin Park, Ozark Henry, Landmarks, Papa Roach en Robbie Williams. Maar eerst CCR met Suzy Q. Ik hoor jullie tot na het tijd zijn van 9 uur.

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Radio Memory bestaat 2 jaar.
4: En dat wordt gevierd.
3: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
3: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
5: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
3: Larissa en Sammy Moore.
6: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid te wild, ik kies voor mij.
3: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
4: 2 jaar Radio Memory.
3: Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
7: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
8: Radio Memories.

Welkom in deel 2 en we zijn goed begonnen met AC/DC, You Shock Me All Night. Nu, vorig weekend ben ik zowel naar Live is Live geweest als Parklife. En in Parklife was Linkin Park de hoofdact. En ik heb daar ook een groep ontdekt die ik nog niet kende. Landmarks, Franse groep, afkomstig uit Marseille. En ik ga jullie achtereenvolgens Linkin Park en Landmarks gaan draaien. Geniet er mee van. Linkin Park, de Emptiness Machine.

Kozak Henry, I'm Your Sacrifice. Ook gezien in Antwerpen op Life is Life. En we gaan het ietsje rustiger aan doen. Na die paar sterke en zware nummers. Maar trust, dit komen we nog wel een beetje af. En we gaan het zeker easy doen. Take It Easy van de Eagles is speciaal aangevraagd door Rozeken. Rozeken, deze is voor jou, de Eagles, en Take It Easy.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Android. Dit is Radio Memory.
6: Goeie avond.

State of Shock, Jacksons en Mick Jagger. Nog een groep die ik contact heb in Antwerpen. Oh nee, in Werther deze keer. Was Papa Roach, oftewel Papa Kakkerlak. En die hebben het over Last Resort.

2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goeie avond.

moet je kunnen beluisteren tot op het einde. Blijft een sterk nummer. Bridge Over Troubled Water van Simon en Garfunkel. De volgende is weer iets totaal anders. Het zijn de grondleggers van de metalgenre en vooral de pioniers van de typical metal look met zwart leder, studs en glimmend metaal. Het zijn Judas Priest met Take on the World.

Deze werd speciaal aangevraagd door onze Hilde, Carrie van Europe. Een knappe plaat, maar ik kan er niet aan doen telkens als ik die plaat hoor. Doet dat me denken aan het boek en de film. De boek geschreven door Stephen King en de film Carrie. Ja, een beetje gruwelijk, maar ja, de plaat is veel mooier. We gaan afsluiten met een zanger die ik ook gezien heb in Life is Life. Hij heeft een ego van hier tot in Chakamaka, maar heeft het daar in Antwerpen wel getoond dat hij het kan. En we gaan ermee afsluiten. Lieve mensen, ik wens jullie een fijne avond. Bedankt om te luisteren. Geniet van het weekend. Voor diegenen die morgen naar Ninove Festi Loco gaan, misschien kom ik jullie daar wel tegen. Geniet van het weekend, hou het veilig. En we gaan eruit met Forbidden Road van Robbie Williams. Bye!

Is er iets moois, iets onverwachts? Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Dan kijk, in principe is het allemaal heel erg makkelijk. Want je speelt gewoon 11 tegen 11 het spelletje en dan kan er niemand vrij staan. Als je dan in de ogen schouw neemt dat die bal gewoon rond is. En dan heb je zo'n poortje en dan moet die bal in. Nou, in principe als je er eentje meer maakt dan je tegenstander, heb je gewonnen. Dus als Dick zich al aan deze adviezen gaat houden, dan weet ik zeker dat hij wereldkampioen gaat worden. Dorry, niet met die bal in de huiskamer. Om te beginnen moet Dick bij iedere wedstrijd, moet hij om elke pols zijn gouden horloge dragen. Als hij nou de hele tijd op dat ene horloge gaat wijzen, dan kan die scheidsrechter natuurlijk denken van hij moet de tijdrek in de gaten houden ofzo. Maar hij kan natuurlijk ook denken, als ik Nederland een penalty geef, krijg ik dat andere klokje.

Hallo, ik ben Johan. En een van de favorieten voor de WK is natuurlijk ook België. Het zijn de Rode Duivels. Maar de Belgen, daar speelt Nederland in de tweede wedstrijd tegen. Nou, als je ze helemaal uit hun concentratie wil halen, dan denk ik dat je tegen de Belgen niet met gewone rugnummers, maar met Romeinse cijfers op de rug moet gaan spelen. Want voordat die Belgen dat allemaal ontcijferd hebben, sta je met 4-0 voor. Jordi, rot nou eens op met die bal. Misschien dat ik Dick nog één tipje mee kan geven. Hij heeft natuurlijk zijn achternaam niet mee. Maar er zal natuurlijk in Amerika heel veel plichtplegingen en recepties en dat soort dingen moeten doen. Nou, ik weet dat hij een keer in Spanje is geweest. En toen zei hij tegen mijn voorzitter: hallo, ik ben advocaat. En die dacht dat ik toen...

Ja, je kan er natuurlijk lang en breed over praten, maar ik ben ook gewoon een Nederlander. En ja, natuurlijk hoop ik dat Nederland gewoon wereldkampioen wordt. En dat gun ik Dickie natuurlijk van harte. En aan de andere kant mag het bekend zijn dat ik ook wat in textiel doe. En ik heb inmiddels 100.000 t-shirts laten drukken. En als ze nou geen wereldkampioen worden, dan raak ik die dingen aan de straatstenen natuurlijk niet kwijt. Jordi, rut nou eens op.

Jordi, ik zeg de hele tijd al dat je weg moet met die bal. Caramba, nuestros problemas. Kijk nou eens, todos apparaturos naar de klotos. Dat had je eens in Amsterdam moeten flikken toen ik zat was als jij en ik woonde erin achter. Had je een balkonnetje van 2 jaar.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.